Heren, hoogste tijd. Liedjes zingen kennen we thuis ook.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws. Ah, ja!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.

0: Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is

0: van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. ABC.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond 1 uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met veel dagelijkse files die zo'n 10 minuten extra reistijd veroorzaken. Extra vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat het stil tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
9: We are officially the hottest AM station. 891.
10: Beleef de 70s.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond 1 uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 richting Antwerpen is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer kan omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Beek en Duiven 10 kilometer met wel 1 uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.

0: KBC.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker

0: Romeinse tijd werd gesticht op Ile de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Teenderheide en knooppunt Batadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij.
2: We are officially the hottest AM station.
3: 891.
4: Beleef de jaren

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen nu wel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is veel vertraging door een ongeluk. Daar staat file tussen Gouda en Woerden, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A12. De vertraging is daar ruim 1 kwartier. Verder staan er wat langere files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer met 1 kwartier oponthoud. A27 Breda richting Utrecht, bij knooppunt Gorkum, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.

0: massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar opvallend lange files door ongelukken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid, ruim een half uur vertraging. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via de A4 en de A5. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West, 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer wordt langsgeleid via een af- en oprit. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda-West en Woerden, 17 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
2: We are officially the hottest AM station. 891,
3: the Giant.

0: Jouw hits, jouw station. Jouw
1: station. Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Gouda-West en Woerden, 15 kilometer file. Met zo'n 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven na bergingswerkzaamheden. Verder rijdt het verkeer nog langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht.
5: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotering van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brik, kom maar.
6: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
8: Ga naar kbcimport.com.
10: We are officially the hottest AM station.
11: 891.
12: The J.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.

11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart, 6 kilometer met een kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere, tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Miami Girls.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Het is 8 uur en welkom daarbij. We hebben er alweer 2 gehad. Isabel, je t'aime. Oh Isabel, wat hou ik toch van jou. Van de Poppies, dat kinderkoor uit La Douce, France. Van jaren en jaren en jaren geleden. Die kerels zijn nu opa. En we hoorden net Johnny Cash. Mag ik even Cash afrekenen, alstublieft. En I Walk the Line. Een grote hit uit de jaren 60. Toen de beatmuziek opkwam. Leuk dat je er weer bij bent bij het Zoute Uur. Een waaier aan verschillende zeezenderhits. Robert Palmer met The Best of Both Worlds. Ik zie Gene Pitney op de lijst staan. We hebben straks de retro top 3 in het tweede uur. En Tiger Feet uit 1974, laatste jaar van de zeezenders met Mutt. Maar nu snel door met deze hit.

0: Radio Caroline.
1: Less talk, more new music.
2: Laser hot hits. Dit is Hans Hogendoorn in het Zoute Uur op KBC Radio.

Velen van ons kunnen zich nog wel die prachtige buizenradio-toestellen herinneren met bekende en onbekende Europese plaatsnamen daarop. Zoals dat heet, de afstemschaal. In vroeger tijden stemde je voor je gevoel niet af op een frequentie, maar op de naam van een plaats. Zoals Beromünster, een piepklein dorp in Duitsstalig Zwitserland, of Hörby in Zweden. En natuurlijk Brussel 1 en 2, Nederlands en Franstalig. En uiteraard ons eigen Hilversum 1 en 2. Hilversum was in de jaren 50 ook nog niet zo groot trouwens. En wat is buizen radiotoestellen toch een waanzinnig leuk scrabblewoord.

Als je wint van de onvolprezen Herman Brood en Henny Vrienten uit de jaren 80. Die Herman Brood die kon niet alleen mooi muziek schrijven en zingen, maar ook schilderijen maken. Helaas ook al niet meer onder ons. KBC Radio op AM en via de stream te beluisteren dagelijks 24/7. Het is dat je er maar weet. Wil je mij een mailtje droppen? Ga even naar mark@kbcradio.nl. Dus Mark. Apenstaartje kbcradio.nl. Ik zal je beantwoorden en misschien vind je het leuk om een keer een retro top 3 voor ons samen te stellen.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend Raasdorp 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.

0: Tweede deel alweer van deze Offshore Radio Show. Je mag ook uit Groot-Brittannië reageren. We hebben een luisteraar daar in het Verenigd Koninkrijk. En die luistert misschien wel. We hadden George Harrison uit de jaren 80. Got my mind set on you. Ik heb al mijn gedachten op jou gericht. Lijkt me een beetje beklemmend. En net The Nights on Broadway. Dat was een mooi nummer van de Bee Gees. Grote hit in de jaren 70. Toen al die zeezenders nog voor de Nederlandse kust lagen. We gaan ook vandaag weer een retro top 3 uitzenden. En je kan meedoen, hè? Stuur eventjes een mailtje bijvoorbeeld naar studio@kbcradio.nl.
1: En dan nu KBC's retro top 3.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik ga wassen.
2: Zij de toverheks. Niet meer nodig, overbodig, er is Biotex.
3: Biotex maakt wassen bijna overbodig. Alleen maar inweken of voorwassen en eiwitvlekken, bloedvlekken, transpiratie en melkvlekken zijn verdwenen. Haal vandaag nog Biotex en beleef het gemak van dit wonderpak. Biotex.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Vanaf 5 oktober aanstaande presenteert Radio Veronica in samenwerking met London City's werelds eerste quadrofonische drive-in show. Het geluid komt op je af van 1,
6: 2, 3, 4 kanten.
5: Vanaf 5 oktober aanstaande Radio Veronica's quadrofonische drive-in show. Je komt toch ook?

0: Kijk, die had ik nog beloofd uit het laatste jaar van Veronica en Noordzee. Tiger Feet, 1974 was het dat het een hit was van Matt. Ik verdwijn, ik verlaat de studio. En ik zou zeggen, blijf bij ons. Hè. We zijn er 24 uur per dag.
1: Zeg Mark, rij jij of rij ik zo naar huis?

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. Dit is KBC.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Akhannouch leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil. 13 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Dordrecht en Ridderkerk 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
5: We are officially the hottest AM station.
0: Onderweg met Bob van Beten.
6: Zo, maar een beetje gas geven op deze donderdag, de 24e. Alive and kicking, klein beetje toch wel. Back on the road.

Ik had vanmorgen vroeg zoiets, eigenlijk gisteravond, van als de stem een beetje het houdt, dan ga ik vandaag, donderdag de 24e, weer al live en kicking en samen radio maken. Wat heb ik jullie gemist, zeg. Oh, jongen, als dat een beetje wederzijds is, dan is dat wel hartstikke lekker. Hey, goedemorgen voor de meesten onder ons, behalve in Brisbane, daar is het echt al wel degelijk avond geworden. Good evening, Harry. Good evening, mate. How are you doing? Nou, Harry houdt ons met allerlei berichten op de hoogte. Zelfs het weeroverzicht voor Europa, dat ga ik je voorschotelen. En ja, de stem is nog niet helemaal super, juf van het, zeg maar. Maar ik had wel zoiets van, oké, los van, even klagen hoor, los van hoofdpijn. En een verstopte neus, denk ik van, nou ja, laten we het maar gewoon gaan doen vandaag. Ik vond het te gek om niet aan de bak te gaan. Moet je zeggen, ik wel nog even klagen. Ik slaap wel bijzonder slecht hoor. Ik word 6 keer op een nacht wakker of zo. Maar goed, het is een gekke griep die ik heb gehad. Of nog de nasleep van die griep, of het is het nog steeds. Je kent het gevoel wel van dat je veel je neus moet snuiten en dat je dan op een gegeven moment zo'n rode neus hebt. Alsof je zwaar gezopen hebt. Nou, rode neus en mijn lippen zijn kapot op 2-3 plekken. Dus vanmorgen, bespaar je het verhaal ook eigenlijk maar. Ik ben er weer en we gaan ervoor onderweg op KBC Radio. Het liefst, en dat mis ik gewoon echt al een paar dagen, een live en kicking radio. Dat is wel het allerleukste. Heel veel beterschapsvers heb ik gekregen de afgelopen tijd. En dat heb ik gisteren nog even kunnen vermelden in de uitzending. Ik ga zo meteen alive and kicking door jullie berichten heen. Hoe lekker is dat om dat te kunnen zeggen? En die stem zal wel uiteindelijk weer een beetje, zeg maar, op het niveau 5,5 komen, zeg maar. Hij zit nu 3-min, denk ik. Goed, 10:07, alive and kicking tijd in Nederland, waar je ook onderweg bent. Misschien ben je al een tijdje bezig, dat kan ook. Dat wil ik wel even weten. Messenger Bob van Beten. En natuurlijk via mailtje bob@kbcradio.nl. En ja, er zijn natuurlijk heel veel berichten gesneuveld de afgelopen tijd. Mensen die wel inprikten, inhaakten, maar waar ik niks mee kon doen omdat ik niet live radio kon maken. Maar goed, een beetje uitrusten, nog een beetje rustig aan vandaag. Maar het is niet zo van, we zien wel waar het schip strandt. Nee, dat dan ook weer niet. We gaan hem gewoon volmaken tot 1 uur. Nogmaals, Messenger Bob van Beten.

bob@kbcradio.nl. Live en kicking radio. Ja, op Middengolf AM 891 en 1008 kHz. En via de diverse radio-apps. Luisteren kan ook via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl. Allemaal mogelijk. Leuk dat jullie er zijn. Kom maar met je berichten. Vind ik hartstikke goed. En ik heb de koffie klaar, hè.

0: Ja, heerlijk. En de jongens van de dierenwinkel. Altijd fijn om ze in de uitzending te hebben, vind ik. En go West. Nou, welke kant je ook op gaat. Gezellig dat je er bent. Ik zie ontzettend veel berichten achter elkaar binnenkomen. En dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Daar heb ik me ook echt op verheugd, moet ik je zeggen. Ik denk, laten we gelijk maar even een ronde doen. Corné de Wit is erbij. Hij rijdt voor VT. De blauwe Verstijnen uit Tilburg vandaan. Hij zegt, doe even een lekker verzoekje. Je m'entier van Gims. Subliminal La Vache Cachée. Dat is een nummer uit 2013 overigens. Hè? Best wel lang geleden eigenlijk. Gaat je zo laten horen onderweg op KBC. Verzoekers zijn altijd welkom. Ik ga zo ook even kijken waar we met de ketting gebleven zijn. Volgens mij, ik haalde het lijstje even tevoorschijn van vorige week. Was het Nothing's Gonna Change My Love For You, de versie van Glamour Eros. Als laatste schakelen de muzikale ketting. Check het nog even dubbel, zometeen, maar misschien weet jij het beter dan ik. Voor mij zit er een hele ziekteperiode tussen. Nou ja, ziekteperiode, kom op zeg. Er zijn ergere dingen in de wereld dan een beetje griep krijgen. Toch? Maar dat checken we nog even, dan kun je daar een woordje uit de titel halen. En daarop aansluiten om de muzikale ketting toch weer een beetje samen langer te maken. Wel leuk eigenlijk. Bob Dubbelop ligt voor ons. Met andere woorden, welke artiest zetten we in de spotlight? Daar zag ik al de nodige verzoeken voor binnenkomen van de week. Dus ook dat kunnen we vandaag weer eens even lekker gaan oppakken. En ja, Jan is er ook bij. Jan Ronne, Rommeke. Met de duim omhoog. Friesland boppen. Mooi dat je er bent, jongen. Gezellig. Arjen is er ook. Arjen Breems. En nog bedankt voor die beterschapswens natuurlijk. Hannes, Ton Trans, meldde zich vanmorgen om 10:15. Wat een soort vooruitziende blik dat ik er vandaag wel weer zou zijn, volgens mij. Morgen Bob en onderwegjes, we zijn er weer bij. Vanmorgen heb ik geladen in Bladel en nu onderweg naar het 77e departement in Frankrijk. Naar Saint-Cyr-de-Provence. Om daar te gaan lossen. Nou, jij kunt het, ik heb alle vertrouwen in je. Nou, had ik het er net al over? Ik had het niet gezien. Dubbel op in het kwadraat, de Granberries. Hoe is dat? Is wel mooi. Ja, aparte muziek zo af en toe, maar ik vind wel dat ze mooie dingen hebben gemaakt. Zo eventjes de kersen op de taart tevoorschijn over. Rimco is er ook bij. Lekker gewoon handig een duimpje erbij. Fijn dat je zo volhoudend bent. En vanaf Schorrekikker vorige week vrijdag de mededeling nu ook weer bent ingehaakt. Dus dat is alleen maar leuk voor mij. En voor vele anderen ook. Ja, natuurlijk. Dus dat is mooi dat je er bent. Gerrit de Winnetou. Ja, de stem van onderweg is terug. Wauw. Even niet naast mijn schoenen lopen hoor. Trouwens, ik zit in mijn slippers hoor. Het is over weer gesproken, want ik stond vanmorgen op. Toen dacht ik echt van, wat zal ik vandaag aantrekken dan? Ik denk, nou niet te warm. Morgen gaat het 17, 18, 19 in Nederland. Niet gek voor de tijd van het jaar, denk ik dan. Maar ik hoorde vanmorgen collega weer Margot even Radio M Utrecht aan gaan zetten vanmorgen. Ja, morgen moet ik daar weer aan de bak, jongens. Mag ik weer aan de bak, beter gezegd. Hoorde ik zeggen dat we volgende week weer richting 25 graden gaan. Aan het einde van september. Woensdag, donderdag. En dan zitten we in oktober. En dat is aanhoudend mooi weer. Ja, door de warme lucht vanuit het zuiden vandaan. Dus als je naar het zuiden gaat, hebben we gewoon het idee dat je dat mee terugneemt als je naar Nederland komt. Gerrit, de winnaar toe. Brouwer Urk is trots op je. Ik ook. Vind het fijn dat je er bent. En dat we weer samen radio kunnen gaan maken. René Schippers, even een melding van deze kant. Vandaag ben ik miljonair, dus ik beloof niks meer. Wauw! Leuk, natuurlijk is dat helder om even mee te kijken. Op de kilometerteller 999999. Bijna! Ik ga het meemaken, ik wil het wel even zien. Ik volg het filmpje wat René heeft gestuurd. Bijna die miljoen erop. Kom je dan weer op één te staan of niet? Of gaat hij wel naar een miljoen? Ik zie bijna namelijk geen mogelijkheid, geen digit meer om een 1 te krijgen. Ik trip nog even mee. Ja, er komt gewoon een 1 bij. Helemaal goed, gelukkig maar. Hè? Nou, als je dat nog 999999 gaat volhouden, dan moet je maar weer even een filmpje sturen. Nee? Veilige kilometers heb je tot nu toe gemaakt. Dat is alleen maar goed. Leuk. Gefeliciteerd met een miljoen op de klok. Hartstikke mooi. José, Kees, Buk, de drie musketeers. Hé, hey, goedemorgen Bob, zegt José. Vanaf maandag, net als jij uit de lucht te zijn, rijden we in Nederland intussen. We rijden Nederland weer binnen. En ik heb weer internet, dus we zijn weer bij. Gezellig. Zo lang geen internet. Was is los? Oh ja, het zou meer zijn op zijn Frans, denk ik dan. Hè? Je ne sais pas. De koekjesman Jeroen. De vertrouwde stem is er weer. Jou hoor. En de koffie heb ik.
1: Nogmaals.
0: En Jeroen heeft voor een pallet gevulde koeken geregeld. En gezorgd. Dus dat staat hier voor de deur. Ik ga het even naar binnen trekken zometeen. Nog voor de kantinejuf uit. He's back on track, zegt Jeroen. Dat is een andere Jeroen trouwens ook weer. Hè? Kees diept hem ook even uit. Kees Diepers met een duimpje. Krijg je van mij een Bluetooth duimpje terug. En Johan geeft een schot voor de boeg. Goedemorgen Bob, fijn dat je er weer bent. Ondertussen alweer het Spaanse verlaten. Ja, dat had ik gezien inderdaad. Ja, dat je onderweg was naar het Spaanse land. Dus niet te klagen had. Dinsdag was dat een berichtje. Nou, ondertussen dus daar weer vandaan. En nu ter hoogte van Bordeaux. Op naar huis. Mag ik van jou?
1: Ja hoor.
0: Een zwarte koffie. Johan, onthoud me even. Je krijgt straks ook nog een lekkere gevulde koek. Van Jeroen. En speaking about Jeroen. We hebben ook nog Jeroen, dit was van Rode waar we het over hebben, aviateur Jeroen. We hebben ook nog Jeroen Schild. Ook hij is erbij. Jeroen, goedemorgen.
2: Joehoe. He's back on track.
0: Geweldig.
2: Van harte welkom, Bob.
0: Dankjewel.
2: Ja, goedemorgen en alle luisteraartjes. Ja, ik ben er ook, hè.
0: Ja.
2: Potverdorie, man, wat hebben we hier gemist.
0: Toch wel.
2: Dus het mooi dat je er weer bent.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, klinkt het nog niet 100%.
0: Nee, hè?
2: Je bent op de goede weg.
0: Ik weet dat
2: je het advies gisteren nog hebt opgevolgd.
0: Ja.
2: Flesje Berenburg, knap je er zo weer van op, jongen.
0: Ja, duurde even, maar...
2: Nou, ja. Ik ben vanmorgen om 5:30 vertrokken uit Nieuwe Tongen. De tram. Ja, hij was wel open, maar het restaurant nog steeds gesloten.
0: Wegens
2: gezondheidsproblemen van de eigenaar. Nou, 5:30 vertrokken, was ik om 7:45 in Lunteruu. Een vrachtje geitenmest geladen, die heb ik zojuist gelost in Rutten. En ik mag het nog een paar keer doen. Lekker pendelwerk.
0: Nou ja, prima dus toch?
2: Ja, ik ben er lekker bij, joh.
0: Ja, gezellig.
2: Ja, goh, jeetje, mijn dag is gelijk al een stuk beter. Nou, ik jou wil op de radio.
0: Nou, zeg,
2: nou,
0: echt waar?
2: Een mooie uitzending van dan.
0: Ja, samen, toch?
2: Ja. En als dan de Corrie er ook is, dan...
0: Ja, zometeen.
2: Lekkere tosti, ham en kaas met een beetje... Curry on the side.
0: Curry on the side. Te regelen.
2: En een glas melk, alstublieft.
0: Goed zo.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Groetjes.
0: Hoi. Ah, Jeroen, ik ben ook blij met jou, hoor. Fijn dat je er bent. Jeroen Schild is dat. Ja, we zijn een beetje aan het einde van deze ronde. Ik ga even wat foto's bekijken die Edwin van Tielbeek heeft doorgestuurd. Altijd leuk. Foto's, videootjes. En niet te vergeten. Vind ik het ook leuk als je gewoon een berichtje stuurt. Dan kun je niks sturen, ben je hartstikke druk. Dan misschien nog eventjes een Bluetooth duimpje. Dan krijg je die van mij ook weer terug. Verkeersinformatie van de ANWB. En dan gaan we weer lekker muziek maken.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel... een grote kans op file bij knooppunt Machelen... bij de aansluiting met de Ring van Brussel. Door herstelwerkzaamheden is maar één rijstrook open... Dit duurt tot aanstaande zaterdag, 26 september. In de Franse Alpen is deze week de Mont Blanc-tunnel 's nachts dicht door werkzaamheden. De afsluiting is van 10:00 's avonds tot 6:00 de volgende ochtend en dit duurt nog tot en met vrijdag. Ook volgende week wordt er in de tunnel gewerkt. In Zwitserland is deze week de A2 tussen Basel en Chiasso in beide richtingen dicht bij de Gotthardtunnel voor onderhoudswerkzaamheden. De afsluitingen zijn telkens van 8:00 's avonds tot 5:00 de volgende ochtend. Dit duurt nog tot vrijdagochtend. En in Italië wordt tot en met het einde van het jaar gewerkt op de A7 tussen Genua en Serravalle. In beide richtingen zijn tussen Bolaneto en Busalla minder rijstroken beschikbaar.
0: Oh, dat was hem. Ik zat nog even op te letten. Ik denk, er komt misschien nog een ander land voorbij. Bianca, dankjewel.
4: Dit is Onderweg. Bob van Beter.
0: Ja, ik zei, we gaan mooie muziek laten horen. En dat doen we ook. Ik zei het al straks. Ik ga het nummer even helemaal laten horen. Maître Gims uit 2013, Juntier. Onderweg op KBC op deze donderdag. Juntier.

Zometier. Maître Gims. En mocht je hem een keertje willen bekijken, want hij treedt nog steeds op, deze Frans-Congolese rapper, dan kun je bijvoorbeeld in Duitsland terecht. Je kunt ook in Nederland terecht. Moet je wel een maandag vrij hebben. Maandag de 5e oktober. Dus niet aanstaande maandag, maar de week erop. Want dan treedt hij op AFAS Live. Ja, Maître Gims. Misschien gaat Corné daar ook wel heen, denk ik nu. Dat je dat nummer uit gevraagd. Zou best wel kunnen. Het is 4:54. Onderweg KBC Radio, de Nederlandse zomertijd. Terwijl we de herfst ingegaan zijn natuurlijk. Ja, het wordt gewoon l'été indien super, denk ik, de komende tijd. Bij ons in Nederland en trouwens in een groot deel van Europa ook. Straks maar eens even kijken naar het weeroverzicht voor Europa. Even die landen onder de loep leggen. Heb ik ook een beetje gemist om dat te mogen doen. Maar dat ga ik vandaag wel weer doen. Dat is over een klein uurtje ongeveer op KBC. Edwin, dank voor het sturen van de foto's. Edwin van Tielbeke, druk bezig, want je klinkt al een stuk beter, zegt hij. We zijn erbij hoor. We rijden nu in een bewolkt en inmiddels een beetje regenachtig Tsjechië tussen Brno en Praag. En we zijn onderweg naar Nederland. Groetjes en een fijne uitzending. Nou, Tielbeke is weer blij met je. Ik nog blijer, zeg maar, dan jouw baas. Toch is het, als ik de foto's bekijk, wel het mooi weerbeeld. Ja, maar inmiddels het weer, niks is veranderlijker, kan zomaar veranderen. Nou, Eagle Sky, Peter Leijendekker, dankjewel. Goed dat je luistert via de Barregaande Radio app link. Nou, het klinkt weer goed, zeg maar. Als het niet lukt, gewoon nokken, maat, sterkte. Hey, ik ga gewoon door. Komt goed, ik moet weer laden in de Mels, dus wordt een hortend, stotend geheel vandaag. En doe die twee dolle buschauffeurs uit Eindhoven maar eens even de groeten. Vincento en Jurjaan. Of Jurjan. Zo spel je dat. Oh, dat wist ik niet. Maar dan weet ik dat nu wel, hoor. Onderweg. Aan nog veel meer mensen. We zijn onderweg. Elwin Stegeman. Ik zie hier de tuinman met een berichtje. Kom er allemaal na 11:30 op terug, hoor. Hans, de Viking, Sandra. Mens. Hey, Sandra. Van Zijdelaan. Gerard Grootke zijn en Erik Nijhoff uit Canada. Nog veel meer. Walking.

0: Dit is Onderweg.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Raasdorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaarloos en Rotterdam-IJsselmonde 4 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken open.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Onderweg.
3: Goedemorgen.

de Tramps, onmiskenbaar dat stemgeluid van de Tramps. Ik zocht eigenlijk even, en dat heb ik gedaan dus bij deze, om dat te laten horen. Even naar een wat minder bekend nummer dan Hold Back the Night en The Night's the Light Burn Out in New York City. Dus ik dacht, dan worden we er ook een beetje happy van. That's Where the Happy People Go, uit 1976. Het lekkere bouwjaar, 76. The Year of the Cat, zei ik gisteren ook nog volgens mij. Of in gisteren, weet ik niet meer. Ja, je moet van tevoren een beetje inblikken. Maar vandaag niet, de Live and Kicking Radio. Ik heb het idee dat met de stem, nou is het natuurlijk nog hetzelfde, maar dat die wat losser begint te komen. Loslippiger, dus ik ga echt van alles zeggen wat me voor de, voor de voeten komt, zeg maar. In de slippers. Ja, lekker genieten hoor, mensen. Het uitzicht is waanzinnig. Het is lekker water. Wat ik zie de bomen bijna niet bewegen. Weinig wind volgens mij ook. Temperatuurtje gaat op 17. Best wel lekker. En jullie onderweg, dat is het allerbelangrijkste. Weet je wat ook belangrijk is? Ik heb even gebabbeld, gekletst met de kantinejuf, juffrouw Corrie. Ze is binnen, dus dat betekent tijd voor tosties zometeen. Je kunt ze bestellen via mij, messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Dus tostietje hamkaas. Wat was het ook weer? On the site, wat wilde Jeroen ook weer hebben? Weet ik niet. Maar wel een glaasje melk erbij. Nou, dat regelen we allemaal voor jou. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Sandra, goed dat je er bent. Gezellig ook. 1, 2, 3, 4 duimen. 4 duimen. Van wie heb je die geleend? Ongelooflijk. Ik doe er even een 5e duim, een Bluetooth duimpje tegenaan gooien. Bij deze. Gezellig hoor. Hans de Viking. Ook allemaal duimpjes. Ja, maar elke dag een duimpje. Ja, goed dat je er bent. GG, Gerard Groot kan zijn. Ik noemde hem al eventjes. Goedemorgen Bob. Top dat je er weer bent. Ik ben inmiddels onderweg naar Doornik. Dus fijn erbij. En nog even een bakje zwart als het kan. Nou, bij deze. Oh nee, dat is de verkeersinformatie. Ik moet soms een beetje opletten hoor. Hey. Nou ja, soms. Ik ben niet on the road. Ja, I'm back on the road again. Onderweg natuurlijk, dat wel. Maar bij deze, de koffie voor jou. En je wil zo meteen een tostietje hamkaas en curry. Volgens mij wilde Jeroen dat ook. Het smaakt waarschijnlijk naar meer. Leuke foto van wat je op de dieplader hebt staan. Grote wielen. Flinke bak, zeg maar. Landbouwtrekker. Wat is het? Aanhanger dan weer. Een grote bak voor op het land, zeg maar. Erik Nijhoff, Canada, meldt zich. Goedemorgen, Bob. Mooi dat je er weer bent. Ik zeg koffie. Nou, ik teleporteer hem. Jij gaat vangen. Ik had al een beetje het idee welke richting op moest gegooid worden met die koffie. Dus als je op tijd je raampje hebt opengedraaid, dan heb je hem binnen. Ik zie een duimpje wel tegemoet zometeen. Bas is er ook bij. Bas, Bob, hi. Fijn om te horen dat het weer een beetje beter gaat. Ik ben van de week een ritje Marseille gaan doen. En ik ben nu op de terugweg morgen in Vuren, Lossen. Ja, dan is het morgen vrijdag en dan is het alweer bijna weekend. Dat spreekt voor zich natuurlijk, ja. Ja, is goed, ja. Lekker vooruitzicht. Oh, en Bas. Basje, mag ik dan ook zeggen. Vind ik altijd wel leuk. Bas van Zandbergen. Dank voor de foto ook. Is die wagen van Spino ook? Die wil ook niet meer verder, zie ik dan. Je hebt de boel weer mooi diagonaal opgeladen. Lekker effectief bezig. Goed zo. Fijn dat je er bent, Bas. Dat is wederzijds. Dus Marcel Duitser en Daphne Duitser. Fijn, welkom terug Bob, dat je er weer bent. Fijn je te horen. Wij luisteren overigens ook nog steeds. Afgelopen zondag zijn we met de stoomtrein gaan rijden. Ja, bij jullie om de hoek hè. En vandaag zijn we een dagje thuis. Daphne en Marcel, vakantie. Volgende week mag ik weer beginnen. Dus doet u ons maar 2 koffie. Ik dacht het al. Deze voor. Ja, het is alle 2 zwart natuurlijk, dus het maakt niet uit. Je hoeft er niet om te vechten. Deze was voor Daphne of voor Marcel. Ze zijn er alle 2 nu. Leuk die foto's trouwens vanuit de trein ook genomen. Ik weet dat die stoomtrein daar rijdt. En ik moet je zeggen dat ik dat ook wel een keertje wilde doen. Ik was een keertje in Eerbeek was dat. En volgens mij even van Eerbeek afrijdend kom je ook over dat spoor. Vond het wel leuk eerlijk gezegd. Het kan ook zijn dat het ietsje verderop was. Ik weet niet meer. Het was in Gelderland in elk geval. Leuk om te zien. Zo rijdt er ook altijd een stoomtrein. Of reed altijd een stoomtrein. Gedurende het mooie seizoen. En dat is er nog. Bij Medemblik vond ik ook altijd leuk. Maar ik heb nooit in zo'n stoomtrein gezeten. Ja, toen ik 4 was. Dus het wordt tijd om dat weer eens even te doen, denk ik dan. Is niet zo gek. Oké. Goed, onderweg op KBC. Dank voor de foto's. Altijd leuk om eventjes te zien. Wim Groteboe, hoe zou het met Wnop zijn? Vraag ik me af. Hij is er wel bij. Hij stuurt even een duimpje. Dus
Nou ja, dat is prima dan, maar ja. Hoe is het met, jij schrijft beterschap, bob, bob, bob. Nou, dankjewel. En vandaag, nou ja, 25 duimen. Geweldig. Nou, dank voor die waardering. Ik moet er wel op lachen. Wim, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat, met het herstel natuurlijk. Want ja, we zijn inmiddels een weekje opgeschoven nadat we al interactief radio maakten. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat met pootje, zeg maar. Vincento, die kreeg al de groeten. Hij ook, van jouw maatje, jouw fietsmaatje, Peter. Dus met deze Vincento, de buschauffeur van Eindhoven, ook de groeten terug aan iedereen. Marco meldt zich ook. Marco zonder, maar met een berichtje en een foto. Morgen, Bob, ben er ook weer bij. Heerlijk vanaf de Route Nationale hier in La France. Gisteren machine geladen rond Brest en ik ben nu op weg naar de grens van België. Morgen nog even bossen in Nederland en dan rap op hoes aan. Dat gaat jou lukken. De bandenkoning, Marco, hè, voor de duidelijkheid. Ja, dat blijven we zeggen. Ook al rij je met hele andere dingen. Lekker onderweg voor Bolk Almelo. Waar Marcel en Daphne ook thuis zitten, trouwens. Nou goed, dit is voor de firma. Marco, dankjewel voor je bericht. En gezellig ook dat je er bent. Joop, voor jou hetzelfde. Want Mop, Bob en alle luisteraars van onderweg, ik ben erbij, schrijft hij. Fijn dus dat je er weer bent. Ik sta bij de reiniging in Amsterdam. En ik probeer zoveel mogelijk mee te krijgen. Straks even laden voor een rondje Duitsland. Als het kan en als het mag. Jongens, niet zo smeken. Dat komt goed, hè? En straks wel degelijk een tostietje hamkaas. De kantinejuf houdt het allemaal bij. De portable radio staat aan op 891 op de middengolf. Vindt ze altijd leuk om te horen. Of 1008. Het is altijd een keuze die ze maakt. Dat maakt mij niet uit, het klinkt hetzelfde. Het is AM, gezellige radio. Dus die tosti, dat komt voor elkaar, Joop. En goed dat je er bent. Joop van Zijderlaan, Stolwijk. Cowboy Phil in België. Bob, onderwegjes vanuit een test. Vanuit een, ik wil zeggen, een zonnige... Oh, enige, want het begint die meestal, maar dat is het niet. Vanuit Tessenderlo bij 18 graden. Niet verkeerd, wens ik iedereen een veilige werkdag toe. Leo en ik die hebben een vrachtwagen van Jacco van Kuis gepasseerd op de Antwerpse Ring. Dat was om 10:50 vanmorgen. Ik denk, ik ga even checken of ik Jacco zijn bericht al gezien heb. Moet ik even checken hoor. Zit dat er al bij? Nee, nog niet. Wel Wilco Koekoek is erbij. Maar Jacco zelf is nog denk ik druk aan het sturen. Die stuurt meestal een mailtje namelijk, maar dat heb ik nog niet gehad. Dus dat komt. Maar niet dat ik je niet geloof, Philip. Uiteraard geloof ik jou 100%. Dat was dus tegen 11 uur. Tegen 12 uur heb ik een social deal in Hasselt geboekt. Oh, dat is spannend. Bij Koop in Utrecht wordt wakker van de week. Beterschap voor jou gewenst. Ja, dat vind ik hartstikke fijn. Ik heb dat van meerdere kanten al begrepen, dat jullie ook wel daarna hebben geluisterd. Nou, ik ga ervan uit dat ik daar morgenochtend weer radio mag maken en kan maken. Voor nu, onderweg fijne uitzendingen tot morgen vanwege Cowboy Phil. Nou, hartstikke goed. Etienne is erbij, Marcel meldt zich nog eventjes, even kijken. Jan Gimwis is erbij, Wim Groteboer. Oh, het poot gaat redelijk. Dat vind ik fijn om te lezen. Ja, zeker wel hoor, absoluut. Hier hoor je alle hits. Onderweg. Ik denk, laten we maar weer even een plaatje horen. En verzamelen de post. Ja, Wilco, koek, koek. Ik kom ook zo aan jouw bericht toe. En niet te vergeten, zometeen Bob dubbel op in het kwadraat. 2 of 3 nummers van 1 en dezelfde artiest. Altijd fijn om te horen. Eens kijken wat er van de week is binnengekomen aan verzoeken. Ik had al wel het een en ander liggen namelijk. Dus, ah ja, altijd mooi. Messenger Bob van Meter, bob@kbcradio.nl. Dit is OMD.

Orchestral Maneuvers in the Dark. Het begon allemaal, althans de bekendheid kregen ze met Enola Gay in 81. Daarvoor waren ze al even bezig. Orchestral Maneuvers in the Dark, of wel OMD. Oh joh, de tijd gaat hard zeg. Kiek uw mail, bob. Nou Wim, ik heb niks in mijn mailbox zitten. Ik heb even in de spam gekeken, in de spam, maar daar zit ook niks bij. Dus misschien nog wel langer geleden hoor, dat kan ook natuurlijk. Dan moet ik daar nog even in spitten, maar dat komt wel voor elkaar. Oh ja, zometeen Bob dubbelop. Eigenlijk heb ik nog geen keuze gemaakt. Dit is heel stom. Ik had wel wat bedacht eigenlijk. Gedecideerd. Nou, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Zometeen. Eerst even wat post. Jazeker. Onderweg op KBC is Etienne. Ja hoor. Morgen Bob, doe voor mij maar een bakkie en doe de groeten uit Norge. Nou. Hier komt hij, hè. Ik heb nu even een elbil. Is dat een pauze of zo in het Noors? Ik heb geen idee. Elbil. Ja, denk het wel, hè. Kanske verden, fenske melken. Staat erop. Melkkoeien gaat het over volgens mij op de vrachtwagen. Dank voor de foto, wat leuk. Jan vanuit Zwitserland, Jan Gimbis. Vanuit Zwitserland in de richting van het Duitse Breuberg. Oei, daar ben ik lang niet geweest. Ik moet even denken waar Breuberg ook weer ligt. Nou ja, Duitsland, hè? Zeg je net. Combi 1 krijgt van mij een, jawel, een compliment dat je er bent. En natuurlijk een blauw duimpje terug. Fijn dat je er weer bent. Ik was bang, omdat ik je vanmorgen al niet hoorde. Maar geduld wordt beloond. Ja, nou ja, min of meer. Nou, ik had afgesproken om niet heel vroeg op te staan vanmorgen. Want gisteren, even klagen. Gisteren had ik nog zo'n gigantische pijn in mijn hoofd. En overigens is dat dus nog niet voorbij. Maar ik denk, ja, als ik dan heel vroeg op moet gaan staan en ik moet dan toch afbellen, dat lijkt me heel vervelend. Dus vandaag is het een beetje opstarten. En nou ja, tot nu toe gaat het wel goed. Dus ik ga ze in Utrecht een beetje blij maken, hopelijk zo meteen. Ja, tenzij er allemaal vervanging geregeld is en ze zeggen, ja, die stem die klinkt hartstikke klote, jongen. Dat kan helemaal niet. Nou ja, dan moet ik maar thuis blijven, maar ja. Maar dan hebben wij deze wel mooi te pakken, zeg maar. Nee, ik voel me nog niet 100%, maar wel in staat om radio te maken, denk ik, morgenochtend. Dus dat ga ik dan wel weer doen. Hans, videootje ga ik zo bekijken. Want wat die allemaal gedaan heeft, die is nog wat gaan lossen, volgens mij. Van de week was een beetje stil op de radio zonder berichtjes. De muziek was goed, overigens. Ik kom net van de boot af in Hirtshals in Denemarken. En ik hoor je weer op de radio. Super top dat je er weer bent. Hier is het 16 graden met de zon erbij. En als het goed is, kan ik naar de zaak. Hans de Viking, Intersprinter. Nog even 1000 kilometer te gaan. Nou, dan min of meer gas op de plank, maar kalm aan, dan breekt het lijntje. Die dank voor de videootjes. Ik ga straks even lekker op mijn gemakje dat bekijken. Want ik heb jullie wel een beetje gemist. 12:08. Meer post doen we zo meteen. In het volgende uur ook natuurlijk het Europees Weeroverzicht en de muzikale ketting. Waarbij je inderdaad mag aansluiten op een van de woordjes Nothing's Gonna Change My Love For You. De titel van het nummer van Glenn Medeiros, dat was de laatste schakel in de muzikale ketting. Of een andere Glenn, mag je ook doorgeven. Zeg het maar. Tijd voor Bob dubbelop. 2 nummers voor 12 uur van Ava Max. Lijkt me lekker. Hey.

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen.

0: vervangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaardoos en IJsselmonde 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
2: AM station. 8, 9, 1. Onderweg met Bob van Beten.

0: Jennifer Page, we sloegen even een pagina om en we komen uit bij het jaar 1998. Nou ja, inmiddels weer geweest. 1998, dat is ook een eeuw geleden, toch? Hey, goedemiddag intussen voor de meesten onder ons. Behalve in Canada, dan moet je nog even geduld hebben. Meerdere uren zelfs nog. 11:08 in Nederland. In de UK trouwens 10:08. En dat geldt ook voor Portugal en de Canarische weilanden. Hoe is het weer in Europa? Ik ga zo meteen even kijken. Ah, ik heb eerst even een berichtje voor een jarige Job. Dat is even heel nodig, want...
1: Gefeliciteerd!
0: Rudy Leenders is vandaag jarig. Rudy, van harte gefeliciteerd. Dat is de tuinvrouw, hè? Maar dat weten we intussen natuurlijk wel. Ja, Martin zegt dat zelf. Rudy is vandaag jarig. Ze is 66.

worden. Hiepen de piepen de piepen de piep. Hoera. Nou, hartstikke goed. Leuke foto's heb ik gezien. En daarvoor was ik even in de veronderstelling dat jullie nog altijd in Griekenland waren op Parga. Maar toch niet. Alweer een paar dagen terug intussen. Maar ja, de verjaardag van Rudy, hè. Ze is jarig 66 jaar geworden. Wauw. Route 66. En dinsdagavond zijn jullie thuisgekomen. Dus het is lekker in Nederland de verjaardag vieren, kan ik me zo voorstellen. Het zonnetje is besteld. Ik weet niet of Maasbree het zonnetje intussen binnen heeft gekregen. Anders even door de brievenbus koekeloeren en naar binnen trekken. Of lekker in de tuin gaan zitten natuurlijk. Hè. Even uit de wind. Dat gaat toch goed volgens mij. Hè. En we zitten te wachten op de lunch van juffrouw Corrie. Nou, het wordt puur verwennerij voor jullie hoor. Maak er een gezellige dag van. En nogmaals van harte gefeliciteerd. Heb ik zometeen nog een extraatje als nasleep van jullie vakantie in Griekenland. Een leuk Grieks nummer, nee, een Nederlands nummer. Dat wil zeggen Engels gezongen van een band uit Volendam. En het gaat over Griekenland, maar het is wel een leuk Grieks liedje, ja. Zometeen dus, hè. Elwin Stegeman, wat? Hij is erbij. Stegeman, daar houd ik van. Jazeker. Fijn dat je er bent, Elwin. En dat geldt voor heel veel mensen die zich al hebben gemeld via Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Even een duimpje terug. Oh, Elwin, ik vergeet dat. Ik doe dat zo meteen. Ik klik hem even aan de kant. De duim bij Peter Altena is ook binnen intussen, denk ik dan. Wim, ik zie een mailtje binnenkomen, dus dat is ook goed. Kom ik wel even op terug zometeen. Ik zag een testmailtje ook trouwens. Hey, de muzikale ketting. Aansluiten op waar wij mee geëindigd zijn. Nothing's Gonna Change My Love For You van Glamadaros. Woordje uit de titel of uit de artiestpeuter heb ik al eerder gezegd vanmorgen. Glenn Frey en After The Thrill Is Gone. Wat dacht je daarvan? Aldus Edwin. Goed idee, Edwin Rijmink. Edwin van Tielbeke met de mooie foto's die je hebt gestuurd. Zeker. Mooi ritje hoor. De koffie is binnen bij Erik Nijhoff in Canada. Dat wisten we intussen al. Voor diegenen die nog een bakkie willen of een tosti willen bestellen, kan via mij Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Hannes Tontrans is helemaal blij natuurlijk, die is erbij. Die had de Granberries voorgesteld als Bob dubbelop in het kwadraat. Ik denk dat we die of morgen doen of anders echt wel een keer volgende week hoor. Dus dat moet wel voor elkaar gaan komen. Mooie groep is dat. Heb ik gezegd in de uitzending, toch? Nou, eens even kijken naar mijn mailtjes, want er zijn er veel. Koekoek, Wilco bijvoorbeeld. Yes, he's back. Gelukkig Bob, fijn dat je er weer bent. Verder niks aan, geen live en kicking onderweg. Nou, dat hoef je niet voor te lezen. Ja, dat had ik al gezien hoor, ik doe het er wat aan. Ik snap het, ja. Het is gewoon even niet anders geweest. Vorige week vrijdag was ik nog wel een beetje in staat om wat erin te duwen. Vooral jullie berichten die ingesproken waren. Maar voor de rest weinig. En ja, deze week tot nu toe niet. Maar vandaag weer wel. En dat moet ik dan ook morgen maar weer gaan volhouden. Denk ik dan toch. Toch? Ja, denk ik wel. Gaat ook wel lukken, denk ik hoor. Eens even kijken dan nog. Ik ben er elke dag bij. Geniet er enorm van. Dus lang volhouden, hè Bob. Is wel de bedoeling, Wilco. Wat denk jij dan? Dat ik het stuur in de wil ga hangen. Echt niet. Zeker niet zelfs. Stefan is erbij, Stefan Verhoeven. De Spaanse Stefano, zeggen we altijd. Goedemorgen, we zijn erbij. Muy buenas tardes intussen geworden. Ik rij nu bij Castellón en vanmiddag ga ik lossen in Agenda del Rey. Dat is in de buurt van Madrid volgens mij, toch? Agenda. Ja, je spreekt het niet als agenda uit, denk ik dan toch, met een G. Het is geen Jota, Gotta dus. Geen J bedoel ik dan. Agenda del Rey. Ja. Je kunt ook op Urk wonen, maar dat vind ik wel een leuk plekje trouwens, moet je zeggen. Ja, Gerrit, niks over Urk, hè? Ik hoor ook wel vaak mensen die zeggen, Lelystad, dan wil je toch niet dood gevonden worden? Nou ja, misschien als ik 100 ben wel, maar voorlopig niet. En ik moet je zeggen, ja, ik heb hier de mooiste studio, dat wil zeggen de mooiste studio sowieso, intussen helemaal geüpgrade. Gelukkig wel, dankzij Patrick is het allemaal weer technisch voor elkaar gekomen. En ik heb wel het mooiste uitzicht en... Als het helemaal klaar is met de isolatie hier en dergelijke, dan ga ik mooie foto's maken. En dan ga ik het allemaal delen met jullie. Maar geloof mij, ik heb nog nooit zo'n mooie studio gehad. En mijn pa heeft weer het meubel weer helemaal verzorgd. En die gaat ook nog even met de isolatie akoestiek aan de gang. Dat is het eigenlijk, ik zeg isolatie, maar dat klinkt een beetje glaswol. En dat is het dan ook weer niet. Dus als dat allemaal voor elkaar is, dan palmboompje erin. Hey, hoor je dat, tuinman? Palmboompje in de studio. Maar wel een nepper hoor, want anders gaat het niet goed natuurlijk. Dus
Stefan, terug naar jouw verhaal. Stefan in Spanje dus. Fijn dat je er bent en dank ook voor je bericht. Wim, ik heb hem gezien. Ik ga het even doorlezen zometeen en dan kom ik daar zeker op terug. Je bericht is helemaal binnen. Dat testmailtje ook, maar nu helemaal jouw volledige bericht. Goed, BB is ook van de party. Barry Bennebroek? Nee, die nog niet, maar Bart Barends wel. En dat is gezellig dat je er bent. We gaan er weer lekker interactieve radio van maken vandaag. En dat doen we morgen natuurlijk ook. Morgen is trouwens alweer vrijdag. Dus is het ook weer tijd voor de ultieme weekendplaats. Daar mag je al over nadenken. Laat maar weten. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Voor alle Griekenlandgangers, nu de T-set.

Cat's Eye. Razend populair, deze gezellige meiden, zeg ik dan maar. Ja, je moet uitkijken tegenwoordig wat je zegt, maar ik vind het gewoon gezellige meiden. Onderweg op KBC Radio, het is 9:09 geworden. Ik ga hem nu ook even nakijken, want agenda is niet goed. Het is Arganda del Rey, zegt Stefan. Oh, tikfoutje. In de Spaanse provincie is het trouwens ook Arganda del Rey. En een gemeente in de regio Madrid. Midden Spanje dus. Arganda del Rey. Oké, bij KBC. Dat is een mooie combinatie. Dankjewel, Stefan. Meer post van meteen doornemen met elkaar. De eerste suggesties voor de muzikale ketting. Nee, dat is niet waar. De eerste host aan suggesties hebben we al gehad. De tweede host is er ook bij gekomen. Dus we gaan daar een mooie start mee maken. Even naar 12:30. Het weeroverzicht voor Europa. Nou, ik ga er weer voor, want vanaf vandaag kan het weer gedaan worden. Het weeroverzicht voor de middag voor België ziet er qua sluierwolken en stapelwolken en wat ruimte voor zon best vriendelijk uit, kan ik me zo voorstellen. Het is overigens van deze week de koudste dag, maar eigenlijk zijn het juist normale temperaturen voor de tijd van het jaar met 18, 19 graden op dit moment. En daarmee ook het maximum dat bereikt is. Vanavond gaat de temperatuur bij wat sluierbewolking toch redelijk snel onderuit. Naar een graad of 13 halverwege de avond. En de nacht gaat richting 8 tot 11 graden. Morgen in België begint fris. Maar morgenmiddag gaat de temperatuur opklimmen. Met stralend nazomerweer naar 2 of 23 graden. En ook morgenavond is het nog helder met halverwege de avond een graad of 14. Zaterdag, zondag 19 graden aan de kust, 23 graden in Belgisch Limburg. En zondag wordt het nog warmer. Nou, richting 23 graden moet wel weer te halen zijn, laat ik het maar voorzichtig uitdrukken. Maandag waarschijnlijk opnieuw warm, de lange termijn. Net als voor Nederland, op grote schaal gaan de temperaturen vanaf dinsdag 25 graden worden. En dan richting de wisseling van de maand gaat dat nog eventjes door met hoge temperaturen de komende week. Het lijkt wel Zuid-Europa. Maar vooral in het zuiden van Italië ontstaan nou tot en met morgen nog wel wat verspreide regen- en onweersbuien. Lokaal in Italië kunnen die voor flinke hoeveelheid regen zorgen. Tussen de buien door ook nog wel regelmatig zon. En verder naar het noorden toe in Italië is het ook droog en ruimte voor zon ongehinderd. Vanaf het weekend wordt het vrijwel overal droog met meer ruimte voor zon. De temperaturen overigens met de zomerse temperatuur van 25 tot zelfs de tropische 30 graden die gehaald gaat worden. Het land van Stefano, dat is Spanje waar we het net al even over hadden. De bekende vakantieoorden, daar is het nog dik zomer. 27 graden in de omgeving van het Zuid-Spaanse Malaga. Rond de 29 graden in Barcelona, Noord-Oost-Spanje. En rond de 33 graden rondom Arganda del Rey en Madrid. Dus 33 graden Celsius. Het weerbeeld houdt stand. De weilanden hebben temperaturen van een graad met een UV-index van 9. En dat betekent gauw verbranden als je er bent. Canarische eilanden 28 graden ongeveer als maximum temperatuur. Stabiel nazomerweer. Frankrijk ook nazomeren, want de zon is er veelvuldig bij. De noordwestkust, daar is wel altijd weer kans op een lokale bui. Ook voor vandaag. En voor Franse begrippen behoorlijk warm. Morgen wordt de warmste dag van de week. 25 graden tegen de grens met België. 28 graden in Parijs en 30 graden in Zuid-Frankrijk. Het langjarig gemiddelde houdt zo 5 tot 10 graden koeler aan. Okay. Schotland, Noord-Ierland, we gaan het over Groot-Brittannië hebben. Geregeld regenbuien die overtrekken. De maxima is zo'n 17 graden. Afwisseling ook af en toe van wolken en zon. Engeland, Wales, aangename weer voor de buitenactiviteiten. Je hebt nog ruitenwissers, wat een onzin. Temperatuur loopt vooral morgen flink op naar zelfs 5 of 26 graden in Londen. Nou, dan nog even naar Duitsland. Het noorden heeft vandaag nog te maken met wat buien. In het zuiden schijnt altijd de zon. Vanaf morgen overal een tijd droog met flink wat ruimte voor de koperen ploert. De temperatuur gaat geleidelijk aan de hoogte in. Zondag wordt de warmste dag deze week in Duitsland met 21 in Berlijn. En 27 graden wordt de verwachting voor Stuttgart. En dan hebben we het nog over Oostenrijk en Zwitserland. Een storing die over het noordwesten van Oostenrijk trekt. En daardoor is er veel bewolking en onweersbuien die op het menu staan. Maximum temperaturen in het dal een graad of 18. Vanaf morgen een aantal dagen, dus inclusief het weekend, droog weer. En de warmste dag is zondag met 22 in Wenen en 26 graden in Innsbruck. En als je nog even Zwitserland onder de loep legt. Dat doe ik dan bij deze. Is er volop ruimte voor zon. En een temperatuur van een graad of 25. Pas volgende week neemt de kans op buien toe. Het blijft dus voorlopig even lekker weer. Oh, huppata. 4:08. Onderweg op KBC. Volgens mij geen gek werkie.
En Nederland krijgt volgende week ook dus die 25 graden weer in beeld. En misschien nog wel warmer. Onderweg op KBC wordt het 1987 met Swing Out Sister. En zometeen het nieuws. ANWB verkeersinformatie voor Nederland en veel post. Jullie berichten via Messenger of via mail. Wees welkom.

0: 0800-1121. Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en Knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
3: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
4: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.

0: Volgens mij was het een groep. In 1982 was dit een succesvol nummer. On the road again. En dat is het inderdaad. Onderweg op KBC Radio. 6:30 inmiddels geworden. Ja, dit deuntje. Voor sommigen is dit echt een... Ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dit moet ik eigenlijk niet laten horen. 1978. Wat een fiasco. Het Nederlands elftal verloor wederom. Net als in 1974. Ai, ai, ai, ai. En dit muziekje was populair toen. Geschreven door Janssens en Janssens, een Nederlands product. De groep Conquistador, Argentina. Ja, want ja, Argentina, hè? Nou ja, oké. 82 trouwens ook, schiepen nu in 21 binnen. Dus ja, dat was het nummer van Barabbas on the road again uit dat jaar. Dus een mooie koppeling met het jaar 1982 en het wereldkampioenschap voetbal. Ik wil het er niet over hebben meer. Doet dat nog zeer? Is het oud zeer? Nou ja, min of meer wel natuurlijk. Ach, kom, vandaag de dag, het is de 24e september van het jaar 2026 intussen. Dus we moeten niet de oude koeien uit de sloot halen, hoor. Ideetje voor de ketting, Bizarre Inc. en I'm Gonna Get You. Leuk ideetje van Hannes van Tontrans. En dan komt hij nog met Milli Vanilli erachteraan. En CC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Op de een of andere manier, en dat zal ook wel in de loop van het jaar hebben natuurlijk al vaker die muzikale ketting gaat met een boordje waarvan je denkt... oh, dat koppel ik aan die artiest met dat nummer. Hebben we dit rijtje al eens gezien? Maar is het erg? Nee, ik vind het eigenlijk wel een heel leuk idee. Dus misschien gaan we daar zometeen wel eventjes de tanden muzikaal inzetten. Over tanden inzetten. De kantinejuf vraagt zich af of er nog tosti-liefhebbers zijn. Tot nu toe is alles weggewerkt. Dus als het goed is, hebben jullie de tosti-hamkaas of kaas alleen gehad. En de koffie, dat verzorg ik nog steeds ook in dit uur. Dus mocht je willen, messenger Bob van Meter. bob@kbcradio.nl. Spreekt voor zich. Wim Groteboer. Ja, die, ik som het een klein beetje op. Hij is afgelopen maandag naar het ziekenhuis geweest. En hij mag weer gaan lopen doordat hij 2 spuitjes heeft gekregen. Nou, het zullen wel flinke jongens geweest zijn in zijn knie. Hij kan weer lopen. Ja, hij zegt... maar... alles wat God wil, daar is weer een weg. Nou, dat is dan fijn. En voor mij is dat de transportweg, want ik wil heel graag weer rijden. Morgen begin ik met fysio, dus nou, dat is hartstikke fijn. Nou, ik wens je heel veel succes, Wim. En zo gauw mogelijk herstellen, want het heeft nu veel te lang geduurd met het thuiszitten. En dan bedank jij voor maanden luisterplezier. Ja, nou ja, graag gedaan natuurlijk, Wim. Maar het is veel leuker om onderweg te kunnen luisteren. Ik bedoel... naar onderweg te kunnen luisteren. Ja, zo is het maar net. Philip, en even kijken met... ja, jullie zijn als het goed is... Hasselt zitten jullie. Leo en jij. Volgens mij zitten jullie al aan bier. 3 biertjes de man. In 1 keer zo, huppakee. Ja, ik denk dat jullie een hele lekkere middag hebben, Leo en jij. Dat kan haast niet missen. Dank voor het sturen van die leuke foto. Albert Broer zegt, ik ben erbij. Ik heb geen nieuws. Gerrit en Edwin, zijn die al terug uit Finland? Ik heb ze nog niet een bericht gezien. Dus dubbel bemand hoorde ik in de sauna. Het zal toch niet waar zijn? Denk je echt dat dat gaat gebeuren? Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, onderweg op KBC Radio. Nog even kijken. Ah, we gaan het wel meemaken. Albert via het Bob van Beten. Dank. Ik weet niet of ze al terug zijn, maar goed. Ik lees het hier ook, ja. Met een dikke V12 motor erin en vlammen maar. Oké, dat zegt Jeroen dan weer. Oké. Ik begeef me even op het andere radioportal. Maar kom weer terug hier bij KBC Radio natuurlijk, ja. Voor mij even het handigste om daar gewoon even je bericht naartoe te sturen. Maar ja, ik zit ook in die groep, dus kan ik af en toe eens even kijken. Dat vind ik mooi. Eens even kijken, hoor. Waar is hij op dit moment? Jos de Zager. Gisteren, dank voor het zagen. Om 12 uur even een kort zaagmomentje is het geweest. Via Pier Luigi Nervi. In Italië uiteraard. Dus op dat stukje zit jij. Ik ga zo meteen wel even precies prikken op de kaart waar dat nou is. En Jeroen, ja, die wil toch wel even een tosti. Jeroen van Rode, aviateur Jeroen. De koffie had je al binnengekregen, dus dat is mooi. Nou ja, dan hebben we een mooie combinatie. Corrie. Voor de koekjesman, ja. Maar ze begrijpt dat ook. Dat weet ik ook wel, ja. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Ja, wat mij betreft gaan we voor de muzikale ketting. Voor Bizarre Inc. en Angie Brown trouwens. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
1: De Muziekketting, schakel 1.

Ik geef je nog even de gelegenheid om hierop in te haken, want het kan ook wat anders worden. Bas zegt bijvoorbeeld, Basje, Milk Inc. met Living a Lie voor de muzikale ketting. Zou kunnen, eerst Yves Berendsen.

NEC. Ja, ik vind het eigenlijk wel een heel leuk idee. Ik kende dat nummer niet meer. Ik was het even kwijt. You put on a fight.

0: Ja. Living a Lie. Ik vond het een leuk idee. Milk Inc. En ja, we gaan nog wat verder. Walk on Water was wat een beetje in mijn gedachten zat. Hannes, leuk ideetje. Alive and Kicking. Maar dat gaat hem niet voor door.
1: It's so lovely when it's sunny.
0: Dit is Onderweg op KBC.
2: De muziekketting. Schakel 3.
0: Milk. Ja, Milk Inc. En Milk and Sugar nu. Let the Sunshine, het oude nummer van de 70s. Wat een hele nieuwe lading kreeg met een nieuw beat. Ritme erbij. Onderweg op KBC op deze dag. Een mooie donderdag hoor. De 24e september. En gezellig dat jullie er zijn.

Nou, als je haar maar goed zit, zeg ik dan maar. Milk and Sugar en Let the Sunshine. Ja, bijna het einde van de rit. Mooi volgehouden, hè? Peter is ook hartstikke blij dat ik kom. Van de koude voet. Sheryl Lynn, Got to Be Real. Even voor de 1978 onderweg.

Uit 1978. Cheryl Lynn. Got to be real. Ja, het moest ervan komen. We dachten dat ik weer zou gaan beginnen na een aantal dagen flink wat uren in bed hebben doorgebracht. Nou, de stem is, heeft het gehouden, zeg maar. Jullie hebben het ook volgehouden. Dat vind ik ook hartstikke knap, moet ik je zeggen, hoor. Het nasale is een beetje weg. Onderdrukt met de nasale onderdrukking hier. En het hoesten valt ook wel mee. Morgenochtend ben ik er weer bij Radio M Utrecht om 6 uur. Ik heb me vanmorgen maar even beter gemeld. En mag ik daar weer gezellig radio maken. Dat doe ik heel graag. En als jullie erbij willen zijn vanaf 6 uur dan... En dan vanaf 11 uur in je eigen radioprogramma onderweg op KBC Radio. Je hoort Mark en het Zout uur vanmiddag van 3 tot 4 met muziek en leuke dingen uit de tijd van de zeezenders, jaren 60, 70 en 80. En niet te vergeten, je kunt dit programma ook volgen via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Morgen weer van 11 tot 1. En bij KBC tot die tijd tot Mark zijn programma meer dan 50 jaar popmuziek. Hand tussen de lijnen, hè. Tot morgen.

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis.

Door beknopend razen op 3 kilometer door politieonderzoek is de rijbaan dicht. Waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat geeft ongeveer een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging in de file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 7 kilometer lang tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. We are

0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte. Zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter.

ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Albasserdam 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. 8, 7.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel 3 vertragingen door bijzonderheden, zoals op de A9 richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp zijn ze bezig met een politieonderzoek. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er vanaf Rotterdam-Charloos 10 minuten langer over. Dat komt door een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook en daardoor is die even dicht. En tot slot de A16 richting Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug tot aan Zwijndrecht is het 25 minuten langzaam rijden door een kapotte auto.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 100 kilometer file op dit moment, met de meeste verdraging nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met 25 minuten verdraging. Dan naar de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A15 Europoort richting Rotterdam. Vanaf Rotterdam-Heijplaat doe je er een kwartier langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is dicht. Miami Girls.

Welkom weer bij een nieuwe editie van ons Zouten Uur. Daarnet hoorden we Rosetta van Georgie en Ellen uit de lang vervlogen jaren 60 van de vorige eeuw. Straks onder meer muziek van ABBA, De Dijk, Eric Clapton en niet te vergeten onze retro top 3. Met vandaag 3 keer Paul McCartney bijgestaan door zijn band Wings. Maar nu eerst Cheek to Cheek van Lowell George. Dat is muziek uit de jaren 70. Toch ook alweer een jaar of 50 geleden lijkt me.

0: Ik heb in de studio lekker mee zitten zingen met ABBA. Knowing me, knowing you. Altijd leuk om ABBA weer te horen hier op KBC Radio. Waar anders te beluisteren op 891 kHz en 1008 kHz. En uiteraard via de stream. Nationaal product en ook in het Nederlands is hier De Dijk in het Zoute Uur met bloedend hart.
1: Dit is Ian Andersen voor het Zoute Uur.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ja, vraag de catalogus aan bij Kant en Klaar in Zeist. Postbus 125, Zeist.
2: Wim, word eens wakker. Wim, morgenochtend gaat je moeder natuurlijk meteen in het bad en ik heb het nog niet schoongemaakt. Wim, wat moet ik doen? Wim.
3: Pak Sparkle, de eerste allesreiniger in spuitbus. Spuiten, doek erover, klaar. Sparkle van Johnson.

0: muziek.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Rotterdam-IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstrokers zijn vrij. Maar zoals gezegd, nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier.

0: Sun Ban Loves You Honey, June Lodge en Prince Mohammed. En After Midnight, Eric Clapton, tweede deel alweer van ons Zoute Uren. En dat was inderdaad die beloofde opname van Eric Clapton. Tijd voor onze Retro Top 3.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

0: Bij de Zaanse ziekenomroep, nou, niet flauw doen, die omroep is niet zelf ziek, kregen donateurs een leuk en bijzonder certificaat. Er werd om steun gevraagd voor de inrichting van nieuwe studioruimtes. En dan kreeg je dus een certificaat met nummer en vervolgens een specificatie. Ik heb er een waarop staat: uw gift stelde ons in staat om een halve deur aan te schaffen. Ik vind hem leuk, toch?
1: 891.
0: Het Zoute Uur zit er bijna weer op. Graag tot een volgende keer. Blijf bij ons. De muziek gaat lekker door.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente 2 keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is al vroeg op gang gekomen. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meest opvallende op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Er staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een touringcar gestrand met pech voor knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 20 minuten. Daar stond lange tijd ook een pechgeval. Maar hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. En de N15 ten slotte Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. We are.

0: de installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks €20 miljoen uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door ongelukken, zoals de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport is een ongeluk gebeurd. Er staat daar al 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Veel oponthoud ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Ook een uur oponthoud zien we nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Drecht-tunnel rijdt het langzaam en staat er stil over 20 kilometer. En zoals gezegd, bijna een uur vertraging. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is vrij. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur.
6: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
7: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag druk met inmiddels al ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en afrit Everdingen staat een auto met pech. 2 rijstroken dicht, vertraging ruim een half uur. A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met een kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knoop het Grijshoort en Zevenaar is ook een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Een ongeluk op de A29 ook, van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat gebeurde tussen knoop het Vaanplein en Oud-Beierland. 2 rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een half uur. En een auto met pech zorgt voor problemen op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Jouw hits. Jouw station. KBC.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddagavond een drukke avondspits met de meeste files nu in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en het Prins Klausplein staat een bus met pech. Hier is de rechterreis ook door afgesloten, vertraging 3 kwartier. A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Prins Klausplein zorgen voor 8 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Rechterreis ook is daar dicht. En de A29 ten slotte Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland ook bergingswerkzaamheden. Hier zijn zelfs 2 rijstroken afgesloten. Er staat 3 kilometer file met een 30 minuten vertraging.

0: gevonden.
1: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk hebben we weer te maken met een drukke donderdagavondspits met ruim 600 kilometer file. Een aantal files vallen op. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein staat een touringcar met pech. Er staat 13 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer file rijden met ook een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk doe je er 20 minuten langer over met 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Oss tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. En het is opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide 5 kilometer file met bijna 3 kwartier op onthoud.
8: We are officially the hottest AM station.
9: 8, 9, 1. Windkracht 6 tot 7.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel.
2: Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Dus we kunnen wel zeggen dat het nog behoorlijk druk is op de weg. En op een aantal plekken ook opvallende files, zoals de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen een kwartier oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar staat bij het Prins Klausplein nog altijd een touringcar met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. 25 minuten vertraging heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. A27 Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel ruim 20 minuten. En tenslotte is het opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt De Hoogt en knooppunt Leenderheide. Bijna een kwartier vertraging.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files lossen nu snel op of zijn inmiddels opgelost. Maar toch nog altijd ruim 80 kilometer file in totaal. En een aantal met opvallend veel vertraging. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil gebeurde aan het eind van de avondspits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging altijd nog ruim 3 kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat nog altijd een touringcar met pech bij het Prins Klausplein. Die worden op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een 30 minuten. En daardoor ook extra drukte nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met 10 minuten vertraging. We are.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Dankzij nieuwe regels kan de marechaussee tot 20 kilometer van de grens controles uitvoeren. Dat moet de verkeershinder bij de grens verlichten. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan nog een paar korte files. En wat vooral nog opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijf. Adres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'Snachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
11: We are a

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Dankzij nieuwe regels kan de marechaussee tot 20 kilometer van de grens controles uitvoeren. Dat moet de verkeershinder bij de grens verlichten. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Brik.
10: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
9: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
10: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
9: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
10: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
9: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
10: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
11: De echte professionals kiezen voor Serial Wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, Wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial Wireless antennes.
9: Brik.
10: Ja, Brik, kom maar.
9: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
10: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
9: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
12: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
13: Jouw hits, jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat een nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws. Oh, nee!

fashion. Manhattan was years ago

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
10: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
10: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
10: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
1: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
7: We are a

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
7: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.
6: Radio Monique. www.miamigoboek.eu.
8: Dit is KBC Radio.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws. Oh, nee!

0: KBC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek. KBC.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws. We are

Dit is KBC Radio. Altijd jouw hits, jouw station. En for love's sake, each mistake, oh you.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.